0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij twee mannen gedood en er zijn nog meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan ervan uit dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Die volgen na aanvallen van de VS gisteravond. Jordanië zegt dat het raketten uit de lucht heeft gehaald. In Irak waren daar ook drones bij. En de escalatie zorgt opnieuw voor stijgende energieprijzen. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Meer dan €74 voor een megawattuur. Ook de olieprijs blijft stijgen. De oorlog verstoort de aanvoer van olie en gas vanuit de Perzische Golf. Europa krijgt zijn gasvoorraden daardoor maar moeilijk aangevuld, net voor de start van het stookseizoen. Door verstrengde regels sinds begin dit jaar komen er minder arbeidsmigranten naar Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd. Het is voor werkgevers nu duurder om mensen van buiten de Europese Unie aan te werven. En de voorwaarden zijn ook aangepast. Laaggeschoolden mogen hier alleen nog aan de slag voor seizoensarbeid, zoals in land- en tuinbouw. De Noorse koningin Mette Marit is gisteren korte tijd opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties door haar longtransplantatie. Ze was gisteren niet bij de eetaflegging van haar man, koning Haakon. Die heeft zijn vrouw zelf met de auto opgehaald in het ziekenhuis. Het blijft zo goed als droog vandaag. In het westen is wat regen mogelijk langs de Franse grens. Het is 23 graden. De komende dagen zijn wat wisselvallig. Het weekend kondigt zich licht zomers aan.

0: In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij twee mannen gedood en er zijn nog meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan ervan uit dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Die volgen na aanvallen van de VS gisteravond. Jordanië zegt dat het raketten uit de lucht heeft gehaald. In Irak waren daar ook drones bij. En de escalatie zorgt opnieuw voor stijgende energieprijzen. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Meer dan €74 voor een megawattuur. Ook de olieprijs blijft stijgen. De oorlog verstoort de aanvoer van olie en gas vanuit de Perzische Golf. Europa krijgt zijn gasvoorraden daardoor maar moeilijk aangevuld, net voor de start van het stookseizoen. Door verstrengde regels sinds begin dit jaar komen er minder arbeidsmigranten naar Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd. Het is voor werkgevers nu duurder om mensen van buiten de Europese Unie aan te werven. En de voorwaarden zijn ook aangepast. Laaggeschoolden mogen hier alleen nog aan de slag voor seizoensarbeid, zoals in land- en tuinbouw. De Noorse koningin Mette Marit is gisteren korte tijd opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties door haar longtransplantatie. Ze was gisteren niet bij de eetaflegging van haar man, koning Haakon. Die heeft zijn vrouw zelf met de auto opgehaald in het ziekenhuis. Het blijft zo goed als droog vandaag. In het westen is wat regen mogelijk langs de Franse grens. Het is 23 graden. De komende dagen zijn wat wisselvallig. Het weekend kondigt zich licht zomers aan.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Heerlijk. We beginnen met deze hier van de Pointer Sisters. Dat was Jump For My Love op deze woensdagochtend. Goedemorgen allemaal. Kijk eens aan, de 2e van september. En meteen een halve dag school voor de scholieren. Dan kunnen ze wat boeken kaften. In ieder geval, de woensdag is begonnen. We doen het hier tot 9 uur vanochtend met Bazaar, Fichel en Sef. Ooit komt er een dag na deze van In Excess. Dit is de grote verdwijntruc. Dat is Disappear.

Ooit komt er een dag van Bazaar, Fechal en Sef hier op Land van Maas. Goedemorgen, fijn dat je luistert. Het is woensdagochtend. En het zou een droge woensdag moeten zijn met wat zon en met wolken. En temperaturen tot 21 graden. Dit is de Wakkere Waaslander. Tot een uur of 9.

de macht aan het volk. People Have the Power van Patti Smith. Straks Sting in Radio de Man van de Police naar deze hier van London Grammar.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Shakira, Die Die en Burn Boy. Nu zondag is er in het park het verloren bos in Lokeren. Vlieg in het park. Als je niet goed weet wat doen met je kindjes, kan je daar naartoe gaan. Het is een gratis familiefestival op kindermaat van 2 tot 5:30 met circusfantasie en vooral een dessertenbuffet. Ik denk dat ik ook om.

0: Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkennis en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Dit weekend is er de 22e editie van de Zeelse Dijkfeesten, met op vrijdag 4 september onder andere de Dijkse Quiz, op zaterdag 5 september de Open Zeelse Eenwielerwedstrijden, ook nog de 7e editie van de Dijkse Kavaloop en s'avonds is er Music Maestro met heel wat optredens en als top of the bill Christophe op het podium in de feesttent. Kaarten hiervoor in voorverkoop kan je bestellen via 052 45 30 19 of een mailtje sturen naar zeeledijk@gmail.com. Ook op zondag is er nog wat te beleven, want dan is er een eetfestijn en gezellig samen zijn. En vanaf 2 uur is er de Dijk Happening. Het gebeurt allemaal in de feesttent in de Dijkstraat 72A in Zeelen. Dit weekend zijn het Vredefeesten in Sint-Niklaas en ook dit jaar zal de kermis weer van de partij zijn. Plezier voor jong en oud dus, met attracties verspreid over de hele evenementenzone. De kermis die opent op vrijdag om 6 uur 's avonds en op zaterdag en zondag vanaf 2:30.
1: De Wakkere Waaslander.

afkomstig uit New York City. En muzikaal is hij klassiek opgeleid, want volgens mij zong hij thuis in zijn slaapkamer Duitse en Italiaanse arias. My Body Isn't Real, een van zijn grote hits van dit moment. En super populair, somber met andere woorden, op deze woensdagochtend bij Land van Maas. Radio Land van Maas. Dimitri Vegas en Like Mike. Radio Land van Maas. Maar ook het nieuws van

0: In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij twee mannen gedood en er zijn nog meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan ervan uit dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Die volgen na aanvallen van de VS gisteravond. Jordanië zegt dat het raketten uit de lucht heeft gehaald. In Irak waren daar ook drones bij. En de escalatie zorgt opnieuw voor stijgende energieprijzen. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Meer dan €74 voor een megawattuur. Ook de olieprijs blijft stijgen. De oorlog verstoort de aanvoer van olie en gas vanuit de Perzische Golf. Europa krijgt zijn gasvoorraden daardoor maar moeilijk aangevuld, net voor de start van het stookseizoen. Door verstrengde regels sinds begin dit jaar komen er minder arbeidsmigranten naar Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd. Het is voor werkgevers nu duurder om mensen van buiten de Europese Unie aan te werven. En de voorwaarden zijn ook aangepast. Laaggeschoolden mogen hier alleen nog aan de slag voor seizoensarbeid, zoals in land- en tuinbouw. De Noorse koningin Mette Marit is gisteren korte tijd opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties door haar longtransplantatie. Ze was gisteren niet bij de eetaflegging van haar man, koning Haakon. Die heeft zijn vrouw zelf met de auto opgehaald in het ziekenhuis. Het blijft zo goed als droog vandaag. In het westen is wat regen mogelijk langs de Franse grens. Het is 23 graden. De komende dagen zijn wat wisselvallig. Het weekend kondigt zich licht zomers aan.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

Met Frank Boeien helemaal tot in het paradijs. Hopelijk hoeven we daar nog niet te snel naartoe. In ieder geval, het was in de jaren 90 een grote hit voor deze man. Op deze woensdag, de 2e van september. Radio De Wakkere Waaslander tot 9 uur. De enige manier om een beetje leuk aan je woensdag te beginnen met David A. Stewart en Candy Duffer. Lily was hier en ook Taylor Swift. I knew it, I knew you. En ook de Bee Gees die komen straks ook in richting uit. Of het lijkt me weer een goede reden om te blijven luisteren naar de app.

Plaatsen nummer 1 in Hits and Classics. En dit was zo'n hit van Taylor Swift. I knew it. I knew you. Het is woensdagochtend. Goedemorgen allemaal. Wat staat er vandaag in de krant? Dat de Belg gemiddeld 61 minuten per dag onderweg is van en naar het werk. Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Dat ik 61 minuten onderweg zou zijn. Ik denk dat ik amper een minuut of 12 onderweg ben naar mijn werk. Hoe zit dat met jou? Laat het even weten via onze WhatsApp. Kan je terugvinden op onze website rlvw.be en klik op het icoontje.

De Bee Gees en You Win Again. We zijn ook wel eens benieuwd hoe lang jij onderweg bent naar je werk. Werk je in de regio van het Waasland? Laat het gerust eens even weten via onze WhatsApp. Dat kan via onze website rlvw.be. En dan klik je op dat icoontje en laat me even weten hoe lang jij onderweg bent naar je werk. Straks tussen 9 en 11 classic hits. Een voorsmaak is zelfs uit de 60's. Kijk eens aan. Stevie Wonder, For Once in My Life.

0: It's a rainy day, daar hebben we vanochtend nog niet te veel last van gehad, gelukkig maar. Dat was Ice MC uit de jaren 90. Radioland van Bas. Maar laten we toch maar eens kijken naar het weer. Wisselend bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het droog. Alleen aan de kust en in het noorden kan er een regenbuitje vallen. Temperaturen 21 graden. Morgen veel wolken, af en toe wat lichte regen, maar wel zacht. 24 graden, de dagen daarna droog, wolken en zon. En vrijdag zelfs 25 graden. En ook het weekend ziet er goed uit. Zouden we temperaturen moeten hebben rond een graad of 23 en geen regen. En dat is natuurlijk goed voor de vredesfeesten in Sint-Niklaas. We kijken er al naar uit. Goedemorgen, de Wakker Waaslanden tot 9:00. En daarna 2 uur lang classic hits op de radio.
1: Michiel Tiron.

Right on Track van de Breakfast Club uit de jaren 80 bij Land van Maas. Vers gezette koffie, radio zonder ochtendhumeur, de wakkere Waaslander tot 9 uur. En Meghan Trainor die heeft ook iets te vertellen.

De rush naar het werk en de rush naar school voor de tweede schooldag, 2 september. Gisteren hebben de biobroeders getrakteerd, hun leerlingen. Trouwens, toen ze toekwamen op school, ze werden daar getrakteerd op een fruitbuffet. Als je meer nieuws uit onze regio wil horen, straks om 9:30 hier bij ons. Dit is Hugh Lewis en de nieuws en Perfect World. Goedemorgen.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Misschien altijd wel belangrijk als je ergens binnenkomt op een groot evenement om eens even te kijken waar de nooduitgang is. Dat was Meteor. De Classics ochtend van Land van Maas, zometeen tussen 9 en 11. Wij zijn er vanmiddag weer om 3 uur.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Belgen zijn langer onderweg naar het werk dan de meeste andere Europeanen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van SD Works. Gemiddeld spenderen we 61 minuten per dag aan ons woon-werkverkeer. In Europa is dat gemiddeld 48 minuten. We wonen ook opvallend ver van onze werkplek, gemiddeld 32 kilometer. 1 op de 7 Belgen legt zelfs elke dag 120 kilometer af. Dat heeft onder meer te maken met de files, maar ook met onze woongewoonten. Zo kopen we vaker een huis en blijven we daar wonen als we van job veranderen. De federale regering begint aan een nieuwe, bijzonder moeilijke begrotingsronde. Ze moet 10 miljard euro besparen. Premier De Wever heeft al verschillende maatregelen naar voren geschoven, maar er is nog lang geen akkoord. De 5 coalitiepartijen moeten dus op zoek naar een compromis. De Wever waarschuwt alvast dat iedereen de besparingen zal voelen. De Duitse maatregelen tegen Rusland zijn een grote vergissing, dat zegt de Russische president Poetin. Duitsland heeft Rusland officieel verantwoordelijk gesteld voor een drone met explosieven die vorige maand gevonden werd op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Maar volgens Poetin is er geen enkel bewijs voor die beschuldiging. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie staan achter Duitsland. Ook in ons land is de Russische ambassadeur ontboden. We krijgen wisselend bewolkt weer aan zee en in het noorden.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

0: Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. In Sint-Niklaas is het schooljaar gisteren goed en gezond gestart. Zo kregen alle leerlingen op de broederschool Biotechnische en Sport tijdens de speeltijd een stukje fruit of groente, geschonken door de VZW Enchanté. Gezond eten is niet voor elke leerling even toegankelijk, dus wil ook de stad die gezonde voeding zoveel mogelijk ondersteunen. U hoort schepen van onderwijs Adelheid van Houwermeijer daarover bij TV Oost.
1: Smullen op school is het project van de stad Sint-Niklaas, waarbij wij alle basisscholen de kans bieden om dagelijks, liefst en anders minimaal 3 dagen in de week, een gezonde snack of soep of een gezond ontbijt aan te bieden aan al hun kinderen. En we gaan er echt wel voor dat dat voor alle kinderen moet zijn en niet alleen voor kind X of Y, waarvan dat we weten dat het thuis moeilijk gaat. We hebben als budget uitgetrokken voor dit schooljaar 80.000 euro. En dat gaat stapsgewijs omhoog tot 300.000 euro tegen het einde van deze bestuursperiode.
0: Het treinverkeer tussen Antwerpen-Zuid en Sint-Niklaas heeft gisterenavond een tijd lang hinder ondervonden door de aanwezigheid van personen nabij de sporen in Zwijndrecht. Reizigers moesten daardoor rekening houden met vertragingen en afschaffingen. Zo moesten ook verschillende IC-treinen richting Antwerpen Centraal tijdelijk worden omgeleid via Puurs en Mechelen. In de rechtbank van Dendermonde is gisteren de zaak behandeld van een 40-jarige man uit Temse die 2 vrouwen aanviel in Basel en Temse. Hij rande hen aan en probeerde hen te wurgen. De slachtoffers overleefden de feiten en stonden gistermiddag oog in oog met de man, wat voor hen bijzonder zwaar was. De beklaagde ontkent de feiten niet, maar hij zegt dat hij onder invloed van drugs was en een moeilijke dag had. Het Openbaar Ministerie vraagt 13 jaar cel. De gemeente Temse heeft gisteren zijn politiereglement aangepast door de invoering van het nieuwe strafwetboek. Lichte strafrechterlijke feiten en vormen van overlast kunnen voortaan sneller met een gasboete worden aangepakt. Een gasboete die tot 500 euro kan oplopen. Op die manier worden bijvoorbeeld overlast aan speelpleintjes en sportterreinen en ook sluikstorten en zwerfvuil makkelijker en strenger bestraft. Wie overlast veroorzaakt, krijgt vaak wel eerst de kans op bemiddeling via de bemiddelingsambtenaar van Dendermonde. En voetbalclub SK Beveren heeft met de 29-jarige Arno Verschuren een nieuwe middenvelder binnengehaald. Verschuren komt over van het Nederlandse FC Twente. Hij speelde zo'n 7 seizoenen in de Eredivisie, onder meer ook bij Sparta Rotterdam en NAC Breda. En hij was in België actief bij Lommel en Westerlo. Bij Geel Blauw tekent hij nu voor 3 jaar. Zondagavond kan hij al debuteren op de Vreetiel in de thuiswedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuik Trail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Tijdens de vredefeesten is er natuurlijk ook muziek. 3 dagen lang live muziek verspreid over de stad. Van lokale ontdekkingen tot grote publieksnamen, op elk podium valt wat te beleven. Alle concerten zijn gratis en vrij toegankelijk. Er zijn verschillende podia: de Castro, de Casino, Heimanplein, Terrazza, Park en Colab Circus. Alle info is te vinden op www.vredefeesten.be. Tijdens de vredefeesten vult het luchtruim boven Sint-Niklaas zich opnieuw met tientallen kleurrijke ballonnen in alle soorten en maten. Zowel 's ochtends vanaf 7 uur als 's avonds vanaf 5:30 stijgen de op van op de grote markt van klassieke hete luchtballonnen tot speelse special shapes. Het Lantaarnballonballet vindt plaats op vrijdagavond om 10:30. Dat is een spektakel waarbij gasbranders op klanken van muziek oplichten en zorgen voor een spectaculaire show.
1: De Land van Waas.
2: De Land van Waas.
1: Classics Ochtend.
2: Classics Ochtend.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Belgen zijn langer onderweg naar het werk dan de meeste andere Europeanen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van SD Works. Gemiddeld spenderen we 61 minuten per dag aan ons woon-werkverkeer. In Europa is dat gemiddeld 48 minuten. We wonen ook opvallend ver van onze werkplek, gemiddeld 32 kilometer. 1 op de 7 Belgen legt zelfs elke dag 120 kilometer af. Dat heeft onder meer te maken met de files, maar ook met onze woongewoonten. Zo kopen we vaker een huis en blijven we daar wonen als we van job veranderen. De federale regering begint aan een nieuwe, bijzonder moeilijke begrotingsronde. Ze moet 10 miljard euro besparen. Premier De Wever heeft al verschillende maatregelen naar voren geschoven, maar er is nog lang geen akkoord. De 5 coalitiepartijen moeten dus op zoek naar een compromis. De Wever waarschuwt alvast dat iedereen de besparingen zal voelen. De Duitse maatregelen tegen Rusland zijn een grote vergissing, dat zegt de Russische president Poetin. Duitsland heeft Rusland officieel verantwoordelijk gesteld voor een drone met explosieven die vorige maand gevonden werd op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Maar volgens Poetin is er geen enkel bewijs voor die beschuldiging. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie staan achter Duitsland. Ook in ons land is de Russische ambassadeur ontboden. Elise Mertens is goed begonnen aan de US Open. Ze heeft zich geplaatst voor de tweede ronde na winst tegen een Spaanse speelster. Mertens won met 2x6-4. Het is al haar 11e deelname aan het toernooi. In 2019 en 2020 haalde ze de kwartfinales. We krijgen wisselend bewolkt weer. Aan zee en in het noorden van het land is er kans op een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen wordt het grijs en valt er af en toe wat lichte regen. We halen dan een graad of 24.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor verandas en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en verandas. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: Dit is Radio Land van Maas met het nieuws uit onze regio. In Sint-Niklaas is het schooljaar gisteren goed en gezond gestart. Zo kregen alle leerlingen op de broederschool Biotechnische en Sport tijdens de speeltijd een stukje fruit of groente geschonken door de VZW Enchanté. Gezond eten is niet voor elke leerling even toegankelijk, dus wil ook de stad die gezonde voeding zoveel mogelijk ondersteunen. Schepen van onderwijs Adelheid van Houwermeijden daarover bij TV Oost.
1: Smullen op school is het project van de stad Sint-Niklaas, waarbij wij alle basisscholen de kans bieden om dagelijks, liefst en anders minimaal 3 dagen in de week, een gezonde snack of soep of een gezond ontbijt aan te bieden aan al hun kinderen. En we gaan er echt wel voor dat dat voor alle kinderen moet zijn en niet alleen voor... ja, kind X of Y, waarvan dat we weten dat het thuis moeilijk gaat. We hebben als budget uitgetrokken voor dit schooljaar 80.000 euro. En dat gaat stapsgewijs omhoog tot 300.000 euro tegen het einde van deze bestuursperiode.
0: Het treinverkeer tussen Antwerpen-Zuid en Sint-Niklaas heeft gisterenavond een tijd lang hinder ondervonden door de aanwezigheid van personen nabij de sporen in Zwijndrecht. Reizigers moesten daardoor rekening houden met vertragingen en afschaffingen. Zo moesten ook verschillende IC-treinen richting Antwerpen Centraal tijdelijk worden omgeleid via Puurs en Mechelen. In de rechtbank van Dendermonde is gisteren de zaak behandeld van een 40-jarige man uit Temse die 2 vrouwen aanviel in Basel en Temse. Hij rande hen aan en probeerde hen te wurgen. De slachtoffers overleefden de feiten en stonden gistermiddag oog in oog met de man, wat voor hen bijzonder zwaar was. De beklaagde ontkent de feiten niet, maar hij zegt dat hij onder invloed van drugs was en een moeilijke dag had. Het Openbaar Ministerie vraagt 13 jaar cel. De gemeente Temse heeft gisteren zijn politiereglement aangepast door de invoering van het nieuwe strafwetboek. Lichte strafrechterlijke feiten en vormen van overlast kunnen voortaan sneller met een gasboete worden aangepakt. Een gasboete die tot 500 euro kan oplopen. Op die manier worden bijvoorbeeld overlast aan speelpleintjes en sportterreinen en ook sluikstorten en zwerfvuil makkelijker en strenger bestraft. Wie overlast veroorzaakt, krijgt vaak wel eerst de kans op bemiddeling via de bemiddelingsambtenaar van Dendermonde. En voetbalclub SK Beveren heeft met de 29-jarige Arno Verschuren een nieuwe middenvelder binnengehaald. Verschuren komt over van het Nederlandse FC Twente. Hij speelde zo'n 7 seizoenen in de Eredivisie, onder meer ook bij Sparta Rotterdam en NAC Breda. En hij was in België actief bij Lommel en Westerlo. Bij Geel-Blauw tekent hij nu voor 3 jaar. Zondagavond kan hij al debuteren op de Vreetiel in de thuiswedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven.
2: Radio Land van Waas.

kan de hemel niet bestaan.

0: Belgen zijn langer onderweg naar het werk dan de meeste andere Europeanen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van SD Works. Gemiddeld spenderen we 61 minuten per dag aan ons woon-werkverkeer. In Europa is dat gemiddeld 48 minuten. We wonen ook opvallend ver van onze werkplek, gemiddeld 32 kilometer. 1 op de 7 Belgen legt zelfs elke dag 120 kilometer af. Dat heeft onder meer te maken met de files, maar ook met onze woongewoonten. Zo kopen we vaker een huis en blijven we daar wonen als we van job veranderen. De federale regering begint aan een nieuwe, bijzonder moeilijke begrotingsronde. Ze moet 10 miljard euro besparen. Premier De Wever heeft al verschillende maatregelen naar voren geschoven, maar er is nog lang geen akkoord. De 5 coalitiepartijen moeten dus op zoek naar een compromis. De Wever waarschuwt alvast dat iedereen de besparingen zal voelen. De Duitse maatregelen tegen Rusland zijn een grote vergissing, dat zegt de Russische president Poetin. Duitsland heeft Rusland officieel verantwoordelijk gesteld voor een drone met explosieven die vorige maand gevonden werd op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Maar volgens Poetin is er geen enkel bewijs voor die beschuldiging. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie staan achter Duitsland. Ook in ons land is de Russische ambassadeur ontboden. Elise Mertens is goed begonnen aan de US Open. Ze heeft zich geplaatst voor de tweede ronde na winst tegen een Spaanse speelster. Mertens won met 2 keer 6-4. Het is al haar 11e deelname aan het toernooi. In 2019 en 2020 haalde ze de kwartfinales. We krijgen wisselend bewolkt weer. Aan zee en in het noorden van het land is er kans op een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen wordt het grijs en valt er af en toe wat lichte regen. We halen dan een graad of 24.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink ramen en deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
5: The music sounds great.
4: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. En nu Ronnie van de Vijver.

Alex Warren met Before You Leave Me. Het nieuwe schooljaar gaat vooruit, want we zijn vandaag al 2 september. Zo vlug gaat dat. Het is woensdag en ik blijf bij jullie tot vanmiddag 12 uur. En wat het weer betreft, dit weekend ziet er mooi weer uit. Op zaterdag meer dan 20 graden en op zondag misschien wel 25 graden. Om naar uit te kijken natuurlijk.

Richard Marx uit 89, je kent hem wel van Right Here Waiting. Vandaag hoorden we met Angelia. En over iets meer dan een maand is het weer Open Bedrijvendag. En dit jaar is Zeelen opnieuw hotspot tijdens de VOCA Open Bedrijvendag. Je vindt alle info op www.openbedrijvendag.be om te noteren dus zondag 4 oktober. Dit is Frey, How to Save

OMD in 86, If You Leave en Harry Styles zo dadelijk met American Girls. Het is september, dus onze programmering ziet er tegenwoordig zo uit. Tussen 7 en 9, Michiel, tussen 9 en 11, de Classics ochtend. Ik ben er tussen 11 en 12. Jeroen is er tussen 12 en 2 uur. Tussen 2 en 3 is er non-stop hits en classics. Michiel is er opnieuw tussen 3 en 6. Tussen 6 en 7 Johan Waterschoot. En vanavond tussen 7 en 9 is het

Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkennis en leiding van de Scouts Sint Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Dit weekend is er de 22e editie van de Zeelse Dijkfeesten, met op vrijdag 4 september onder andere de Dijkse Quiz, op zaterdag 5 september de Open Zeelse Eenwielerwedstrijden, ook nog de 7e editie van de Dijkse Kavaloop en 's avonds is er Music Maestro met heel wat optredens en als top of the bill Christoffel op het podium in de feesttent. Kaarten hiervoor in voorverkoop kan je bestellen via 052 45 30 19 of een mailtje sturen naar zeeledijk@gmail.com. Ook op zondag is er nog wat te beleven, want dan is er een eetfestijn en gezellig samen zijn. En vanaf 2 uur is er de Dijk Happening. Het gebeurt allemaal in de feesttent in de Dijkstraat 72A in Zeelen. Dit weekend zijn het Vredefeesten in Sint-Niklaas en ook dit jaar zal de kermissfeer van de partij zijn. Plezier voor jong en oud dus, met attracties verspreid over de hele evenementenzone. De kermis die opent op vrijdag om 6 uur 's avonds en op zaterdag en zondag vanaf 2:30.

Dit weekend is er Staak de Kermis in Lokeren met op vrijdag 4 september een waddelsneukeltocht. De voordeel van carnavalvereniging De Pandoerkes. Starten kan je tussen 7:30 en 8:00. Nu zaterdag is er een cuptoernooi om 1:00. Om 8:30 is er de Lammeken Goes Crazy Party. Dat is in openlucht. Op zondag 6 september een barbecue vanaf 12:00. En op maandag 7 september sluiten van de kermis. Om 3:00 is dat. Staak de Kermis dus in Lokeren.

0: Benzine wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10,5 cent bij. Je betaalt dan voor 1 liter maximaal 2,11 euro. Ook de dieselprijs schiet omhoog met 14,5 cent per liter. Daarvoor betaal je dan maximaal 2,39 euro per liter. De bewoners van het Nederlandse dorp Overasselt mogen weer naar buiten. Gisteren werden ze opgeroepen om binnen te blijven vanwege een grootschalige politieactie. Daarbij zijn 34 mensen gearresteerd, onder wie 2 Belgen. Maandagnacht schoten tientallen gewapende en gemaskerde mannen een bewaker van 51 dood bij een boerderij. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, werden ook zij onder vuur genomen. 2 agenten raakten gewond. Mogelijk gaat het om conflict tussen drugsbendes over een lading van honderden kilo's cocaïne die verloren is gegaan. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten een mogelijke nieuwe sabotage van een elektriciteitsinstallatie. Afgelopen nacht zagen bewoners in de buurt van Keulen felle lichtflitsen en hoorden ze verschillende knallen. Kort daarna ontstond een kortsluiting en vielen verschillende hoogspanningslijnen uit. Het incident gebeurde amper 1 dag na een sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. De autoriteiten gaan na of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben. Een busongeval op het Egyptische schiereiland Sinaï heeft aan 16 mensen het leven gekost. Zeker 28 anderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde zo'n 80 kilometer ten noorden van Sharm el-Sheikh. Het is niet duidelijk of er ook buitenlanders op de bus zaten. De bus reed in een gebied dat erg populair is bij toeristen die willen duiken en snorkelen in de Rode Zee. In de zee van Marmara is een Turks vrachtschip gezonken na een botsing met een ander schip. De 10 bemanningsleden zijn vermist. Er is een grote zoekactie aan de gang. Het is nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. Aan de kust en in het noorden van het land kan er een bui vallen. Elders blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen is het eerder grijs met af en toe wat lichte regen. We halen dan wel 24 graden.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Jeroen Verkruijsen.
8: I'll bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I'll make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: without you.
1: Louis Capaldi met Pointless. Goedemiddag en welkom. Welkom bij de lunch van Land van Waas. Er is broodje Waas tot 2 uur. Licht, krokant, lekker, pittig en muzikaal. En wat ligt er bij ons tussen het broodje? Wel, het is vandaag een broodje pepperoni met een gehakt bal daartussen, met pepersaus, met ui, met tuinkers en tomaat. Eerlijk, dit ziet er heerlijk uit. Broodje pepperoni vandaag in broodje Waas tussen nu en 2 uur lunchen met zometeen de slimste Waaslander en ook het spel Waar gaat dit over? En waar dat over gaat, dat hoor je straks net voor 2 uur. En nu Prince bij Land van Waas. I wanna

Roxette, Fading Like a Flower, Every Time You Leave, hier bij Land van Waas. In de lunch, het is broodje Waas, tot 3 uur in radio weer bij ons in het Waasland. Vandaag grijs, beetje grijs, maar wel zacht, 22 graden, blijft ook droog. Ook morgen trouwens grijs, met graad of 23. Vrijdag 24 graden met zon en wolken. En zaterdag ook zon en wolken, dan bij 21 graden. En ook zondag ziet er voorlopig nog mooi uit, dus we kunnen wat het weekend betreft niet klagen. Dat is bijzonder goed weer voor de vrede.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

altijd een klassieker van Guns N' Roses. Het betere gitaarwerk van Sweet Child of Mine. Hier bij Land van Waas. Radio Land van Waas. Met zometeen onder andere Adele en Ugly Kid Joe. En ook het nieuws komt eraan. Nieuws uit onze regio. Eerst nog eens Cameron Mutkamp en Kingdom Affair. Nu in Broodje Waas.

0: Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. In Sint-Niklaas is het schooljaar gisteren goed en gezond gestart. Zo kregen alle leerlingen op de broederschool Biotechnische en Sport tijdens de speeltijd een stukje fruit of groente, geschonken door de VZW Enchanté. Gezond eten is niet voor elke leerling even toegankelijk, dus wil ook de stad die gezonde voeding zoveel mogelijk ondersteunen. U hoort schepen van onderwijs Adelheid van Houwermeijer daarover bij TV Oost.
1: Smullen op school is het project van de stad Sint-Niklaas, waarbij wij alle basisscholen de kans bieden om dagelijks, liefst en anders minimaal 3 dagen in de week, een gezonde snack of soep of een gezond ontbijt aan te bieden aan al hun kinderen. En we gaan er echt wel voor dat dat voor alle kinderen moet zijn en niet alleen voor kind X of Y, waarvan dat we weten dat het thuis moeilijk gaat. We hebben als budget uitgetrokken voor dit schooljaar 80.000 euro. En dat gaat stapsgewijs omhoog tot 300.000 euro tegen het einde van deze bestuursperiode.
0: Het treinverkeer tussen Antwerpen-Zuid en Sint-Niklaas heeft gisterenavond een tijd lang hinder ondervonden door de aanwezigheid van personen nabij de sporen in Zwijndrecht. Reizigers moesten daardoor rekening houden met vertragingen en afschaffingen. Zo moesten ook verschillende IC-treinen richting Antwerpen Centraal tijdelijk worden omgeleid via Puurs en Mechelen. In de rechtbank van Dendermonde is gisteren de zaak behandeld van een 40-jarige man uit Temse die 2 vrouwen aanviel in Basel en Temse. Hij rande hen aan en probeerde hen te wurgen. De slachtoffers overleefden de feiten en stonden gistermiddag oog in oog met de man, wat voor hen bijzonder zwaar was. De beklaagde ontkent de feiten niet, maar hij zegt dat hij onder invloed van drugs was en een moeilijke dag had. Het Openbaar Ministerie vraagt 13 jaar cel. De gemeente Temse heeft gisteren zijn politiereglement aangepast door de invoering van het nieuwe strafwetboek. Lichte strafrechterlijke feiten en vormen van overlast kunnen voortaan sneller met een gasboete worden aangepakt. Een gasboete die tot 500 euro kan oplopen. Op die manier worden bijvoorbeeld overlast aan speelpleintjes en sportterreinen en ook sluikstorten en zwerfvuil makkelijker en strenger bestraft. Wie overlast veroorzaakt, krijgt vaak wel eerst de kans op bemiddeling via de bemiddelingsambtenaar van Dendermonde. En voetbalclub SK Beveren heeft met de 29-jarige Arno Verschuren een nieuwe middenvelder binnengehaald. Verschuren komt over van het Nederlandse FC Twente. Hij speelde zo'n 7 seizoenen in de Eredivisie, onder meer ook bij Sparta Rotterdam en NAC Breda. En hij was in België actief bij Lommel en Westerlo. Bij Geel-Blauw tekent hij nu voor 3 jaar. Zondagavond kan hij al debuteren op de Vreetiel in de thuiswedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven.

Everything About You van Ugly Kid Joe bij Lanta Waas in Broodje Waas. Tijd voor de vraag van de dag in de slimste Waaslander. De vraag luidt, als je op kerstdag geboren bent, eerste kerstdag, wat is dan je sterrenbeeld? Je antwoord is welkom via info@rlvw.be. Of je kan ook via WhatsApp antwoorden tegenwoordig. We hebben een WhatsApp-kanaal. Je kan gewoon klikken op het logotje op onze site rlvw.be.

Slater, hitsensatie van dit ogenblik, Dance bij Land van Waas. Mag geen probleem zijn, ook het komend weekend niet in de vredefeesten. Wordt een feestelijk weekend voor Sint-Niklaas. Goed, tijd voor het spel. Waar gaat dit over? Ik geef het antwoord. De vraag krijg je pas na het nieuws. Het antwoord is om de alertheid en academische prestaties van tieners te verbeteren. Maar welke vraag hoort daarbij? Stuur je antwoord, eigenlijk je vraag dus, door naar info@rlvv.be of reageer via ons WhatsApp-kanaal te vinden via rlvv.be. Intussen body language. Dit is Queen bij Land van Waas. Give me.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Benzine wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10,5 cent bij. Je betaalt dan voor 1 liter maximaal 2,11 euro. Ook de dieselprijs schiet omhoog met 14,5 cent per liter. Daarvoor betaal je dan maximaal 2,39 euro per liter. De bewoners van het Nederlandse dorp Overasselt mogen weer naar buiten. Gisteren werden ze opgeroepen om binnen te blijven vanwege een grootschalige politieactie. Daarbij zijn 34 mensen gearresteerd, onder wie 2 Belgen. Maandagnacht schoten tientallen gewapende en gemaskerde mannen een bewaker van 51 dood bij een boerderij. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, werden ook zij onder vuur genomen. 2 agenten raakten gewond. Mogelijk gaat het om conflict tussen drugsbendes over een lading van honderden kilo's cocaïne die verloren is gegaan. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten een mogelijke nieuwe sabotage van een elektriciteitsinstallatie. Afgelopen nacht zagen bewoners in de buurt van Keulen felle lichtflitsen en hoorden ze verschillende knallen. Kort daarna ontstond een kortsluiting en vielen verschillende hoogspanningslijnen uit. Het incident gebeurde amper 1 dag na een sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. De autoriteiten gaan na of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben. Een busongeval op het Egyptische schiereiland Sinaï heeft aan 16 mensen het leven gekost. Zeker 28 anderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde zo'n 80 kilometer ten noorden van Sharm el-Sheikh. Het is niet duidelijk of er ook buitenlanders op de bus zaten. De bus reed in een gebied dat erg populair is bij toeristen die willen duiken en snorkelen in de Rode Zee. In de zee van Marmara is een Turks vrachtschip gezonken na een botsing met een ander schip. De 10 bemanningsleden zijn vermist. Er is een grote zoekactie aan de gang. Het is nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. Aan de kust en in het noorden van het land kan er een bui vallen. Elders blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen is het eerder grijs met af en toe wat lichte regen. We halen dan wel 24 graden.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Jeroen Verkruijsen.

Nee, High Time You Went bij Land van Waas. Iets over één, een broodje Waas. De lunch voortaan elke middag van 12 naar 2. Met het spel, waarover gaat dit? En het antwoord was, wat ik mocht prijsgeven, om de alertheid en academische prestaties van tieners te verbeteren. En nu was de vraag, welke vraag hoort hierbij? En we zochten naar, waarom hebben sommige scholen de starttijden uitgesteld? Antwoord dus, om de alertheid en academische prestaties van tieners te verbeteren. Ja, blijkbaar starten sommige scholen niet om 8:30, maar om 9, 9:30 of zelfs 10:00. Omdat dat meer aansluit bij het ritme van tieners tegenwoordig. Kijk, ik moest gewoon opstaan hoor, 8:30, we zouden school beginnen. Er was geen vraag gedaan. De directeur was onverbiddelijk. Maar kijk, we zijn intussen 2026, nu kan het. Land van Waas, het ritme van tieners, bij ons vooral een muzikaal ritme. En dan zit hij van een tijd geleden, Fancy Small, Feel Good.

Randy Crawford. Ik vind vooral One Day I'll Fly Away, vind ik een topplaat van haar. Ook dit is fijn. Same old story. Bijland Hawaas. Eén broodje was. Zo'n nieuwe lunch hier. Radio aangenaam. Het is licht krokant en muzikaal. Ja, je gaat het nergens vinden, behalve bij Land van Waas. De licht krokante muzikale lunch, broodje Waas. Elke middag van 12 naar 2, met straks nog het antwoord. In het spel De Slimste Waaslander. Nog tijd om te antwoorden op die ene vraag. Als je op kerstdag verjaart, welk sterbeeld heb je dan? Radio Land van Waas. Ik ging spoed, zou het ook moeten opzoeken, maar er zijn mensen die het altijd weten, hè, die zo vast die data in het hoofd hebben van dan tot dan, dat sterrenbeeld van dan tot dan. Dus als je op kerst verjaart, wat is dan je sterrenbeeld? Nog even tijd.

sun. Yougel, Moving to the Sun, met de hulp van Emmanuel Angel en Ultranate, die we kennen van een paar hits uit het einde van de jaren 90. De lunchbreak bij Land van Waas. Het is Broodje Waas met zometeen de slimste Waaslander. Maar we draaien uiteraard ook veel goede muziek in de lunch met zometeen Hoverphonic en Jonas Blue met Melif. En eerst YouTube met een dikke vette klassieke die thuis hoort bij Land van Waas. Waar anders? Pride in the Name of Love in Broodje Waas. Ooh.

0: Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. In Sint-Niklaas is het schooljaar gisteren goed en gezond gestart. Zo kregen alle leerlingen op de broederschool Biotechnische en Sport tijdens de speeltijd een stukje fruit of groente, geschonken door de VZW Enchanté. Gezond eten is niet voor elke leerling even toegankelijk, dus wil ook de stad die gezonde voeding zoveel mogelijk ondersteunen. U hoort schepen van onderwijs Adelheid van Houwermeijden daarover bij TV Oost.
1: Smullen op school is het project van de stad Sint-Niklaas, waarbij wij alle basisscholen de kans bieden om dagelijks, liefst en anders minimaal 3 dagen in de week, een gezonde snack of soep of een gezond ontbijt aan te bieden aan al hun kinderen. En we gaan er echt wel voor dat dat voor alle kinderen moet zijn en niet alleen voor kind X of Y, waarvan dat we weten dat het thuis moeilijk gaat. We hebben als budget uitgetrokken voor dit schooljaar 80.000 euro en dat gaat stapsgewijs omhoog tot 300.000 euro tegen het einde van deze bestuursperiode.
0: Het treinverkeer tussen Antwerpen-Zuid en Sint-Niklaas heeft gisterenavond een tijd lang hinder ondervonden door de aanwezigheid van personen nabij de sporen in Zwijndrecht. Reizigers moesten daardoor rekening houden met vertragingen en afschaffingen. Zo moesten ook verschillende IC-treinen richting Antwerpen Centraal tijdelijk worden omgeleid via Puurs en Mechelen. In de rechtbank van Dendermonde is gisteren de zaak behandeld van een 40-jarige man uit Temse die 2 vrouwen aanviel in Basel en Temse. Hij rande hen aan en probeerde hen te wurgen. De slachtoffers overleefden de feiten en stonden gistermiddag oog in oog met de man, wat voor hen bijzonder zwaar was. De beklaagde ontkent de feiten niet, maar hij zegt dat hij onder invloed van drugs was en een moeilijke dag had. Het Openbaar Ministerie vraagt 13 jaar cel. De gemeente Temse heeft gisteren zijn politiereglement aangepast door de invoering van het nieuwe strafwetboek. Lichte strafrechterlijke feiten en vormen van overlast kunnen voortaan sneller met een gasboete worden aangepakt. Een gasboete die tot 500 euro kan oplopen. Op die manier worden bijvoorbeeld overlast aan speelpleintjes en sportterreinen en ook sluikstorten en zwerfvuil makkelijker en strenger bestraft. Wie overlast veroorzaakt, krijgt vaak wel eerst de kans op bemiddeling via de bemiddelingsambtenaar van Dendermonde. En voetbalclub SK Beveren heeft met de 29-jarige Arno Verschuren een nieuwe middenvelder binnengehaald. Verschuren komt over van het Nederlandse FC Twente. Hij speelde zo'n 7 seizoenen in de Eredivisie, onder meer ook bij Sparta Rotterdam en NAC Breda. En hij was in België actief bij Lommel en Westerlo. Bij Geel Blauw tekent hij nu voor 3 jaar. Zondagavond kan hij al debuteren op de Vreetiel in de thuiswedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Waar is toch die prachtige tijd van boysbands? Take That, in 1993 een hit bij ons met Could It Be Magic. Tijd voor de slimste Waaslander. Hè? De vraag was, als je op eerste kerstdag geboren bent, wat is dan je sterrenbeeld? Vond ik niet makkelijk. We zochten naar Steenbok. En er kwam een pak goede antwoorden binnen. Dus jullie zijn bezig met sterrenbeelden, dat is duidelijk. Steenbok verjaardag dus op eerste kerstdag. Het goede antwoord komt trouwens binnen via WhatsApp.

0: Radio Land van Waals.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

tv van bloed en oorlog om ons heen.

Komt hij terug of niet? En komt hij ook naar het Sportpaleis of niet? Dat is de vraag. Marco Borsato en rood bij Land van Waas. Dat is toevallig ook onze kleur, hè? Daar zijn we trots op. Het is woensdagmiddag. Intussen is de woensdagmiddag begonnen. Die halve vrijdag. Na alweer een harde dag op school. Ja, het leven kan toch zwaar zijn.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Benzine wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10,5 cent bij. Je betaalt dan voor 1 liter maximaal 2,11 euro. Ook de dieselprijs schiet omhoog met 14,5 cent per liter. Daarvoor betaal je dan maximaal 2,39 euro per liter. De bewoners van het Nederlandse dorp Overasselt mogen weer naar buiten. Gisteren werden ze opgeroepen om binnen te blijven vanwege een grootschalige politieactie. Daarbij zijn 34 mensen gearresteerd, onder wie 2 Belgen. Maandagnacht schoten tientallen gewapende en gemaskerde mannen een bewaker van 51 dood bij een boerderij. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, werden ook zij onder vuur genomen. 2 agenten raakten gewond. Mogelijk gaat het om conflict tussen drugsbendes over een lading van honderden kilo's cocaïne die verloren is gegaan. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten een mogelijke nieuwe sabotage van een elektriciteitsinstallatie. Afgelopen nacht zagen bewoners in de buurt van Keulen felle lichtflitsen en hoorden ze verschillende knallen. Kort daarna ontstond een kortsluiting en vielen verschillende hoogspanningslijnen uit. Het incident gebeurde amper 1 dag na een sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. De autoriteiten gaan na of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben. Een busongeval op het Egyptische schiereiland Sinaï heeft aan 16 mensen het leven gekost. Zeker 28 anderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde zo'n 80 kilometer ten noorden van Sharm el-Sheikh. Het is niet duidelijk of er ook buitenlanders op de bus zaten. De bus reed in een gebied dat erg populair is bij toeristen die willen duiken en snorkelen in de Rode Zee. In de zee van Marmara is een Turks vrachtschip gezonken na een botsing met een ander schip. De 10 bemanningsleden zijn vermist. Er is een grote zoekactie aan de gang. Het is nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. Aan de kust en in het noorden van het land kan er een bui vallen. Elders blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen is het eerder grijs met af en toe wat lichte regen. We halen dan wel 24 graden.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatief en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In de haven van Antwerpen zijn een goederentrein en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan een overweg zonder slagbomen. Die zijn er niet in het havengebied om geen onnodig tijdverlies te veroorzaken, aangezien goederentreinen toch langzaam rijden, zegt Infrabel. Door de knal is de vrachtwagen gekanteld en op een rijdende auto terechtgekomen. Als bij wonder was er enkel materiële schade. Ook elektrische steps moeten een nummerplaat krijgen. Dat heeft bevoegd minister Bernard Quintin van de MR gezegd in de commissie Binnenlandse Zaken. De voertuigen duiken al te vaak op bij drughandel en drugsgeweld en zijn naderhand moeilijk te traceren. Een verplichte nummerplaat zou de strijd tegen die misdaden flink vooruit helpen, zegt de minister. Quintin onderzoekt ook of hij nog extra militairen kan inzetten in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. In Eeklo in Oost-Vlaanderen

Vlaanderen heeft de burgemeester gereageerd op de klachten van enkele leden van het stadspersoneel. Die verwijten hem en zijn schepenen toxisch leiderschap, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Wie niet meewerkt, komt op een zwarte lijst, zeggen de medewerkers. En er is ook sprake van seksistische opmerkingen. De burgemeester ontkent dat er een angstcultuur is en zegt stellig dat personeel correct wordt behandeld. Wel zal hij de klachten grondig laten onderzoeken. Eeklo stelde eerder al een crisis manager aan voor het probleem. En rit 11 in de Vuelta is vertrokken zonder Mats Pedersen. De Deen is al sinds het begin van de Ronde van Spanje op de sukkel met ademhalingsproblemen en wil zijn kansen op het WK eind deze maand in Montreal niet verder hypothekeren. De Vuelta is half weg en er wacht nog een viertal zware bergritten. Een zachte 21 graden vanmiddag. Af en toe breekt de zon door het wolkendek. In het noorden en westen is er een kleine kans op een regenbui.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

Blue Monkeys, It Doesn't Have To Be This Way. Op deze woensdagnamiddag. Met in dit uur extra veel muziek en Other, Cascade en Vanda Shepherd die richting uitkomen. Dit is Searching My Soul. Geniet ervan.

alle stoelen en tafels aan de kant. Cascade was dat. En evacuate the dance floor. Op een woensdagmiddag als vandaag. Dit is Land van Waas. Je werkdag vliegt vooruit met MC Hammer en You Can Touch This, maar ook Teddy Swims. En deze Britse band, Prefab Sprout, When Love Breaks Down, heet het.

Misschien is die Mr. Know-it-all wel Ronnie van de Vijver, de man die alles weet wat er te beleven valt bij ons in de buurt. Met dank aan jullie, omdat jullie al die berichtjes doorsturen naar info@rlvw.be. Onze lokale agenda hoor je zo meteen vanmiddag naar deze van Whitney Houston, So Emotional.

Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkennis en leiding van de Scouts Sint Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Dit weekend is er de 22e editie van de Zeelse Dijkfeesten, met op vrijdag 4 september onder andere de Dijkse Quiz, op zaterdag 5 september de Open Zeelse Eenwielerwedstrijden, ook nog de 7e editie van de Dijkse Kavaloop en s'avonds is er Music Maestro met heel wat optredens en als top of the bill Christophe op het podium in de feesttent. Kaarten hiervoor in voorverkoop kan je bestellen via 052 45 30 19 of een mailtje sturen naar zeeledijk@gmail.com. Ook op zondag is er nog wat te beleven, want dan is er een eetfestijn en gezellig samen zijn. En vanaf 2 uur is er de Dijk Happening. Het gebeurt allemaal in de feesttent in de Dijkstraat 72A in Zeelen. Dit weekend zijn het Vredefeesten in Sint-Niklaas en ook dit jaar zal de kermissfeer van de partij zijn. Plezier voor jong en oud dus, met attracties verspreid over de hele evenementenzone. De kermis die opent op vrijdag om 6 uur 's avonds en op zaterdag en zondag vanaf 2:30.

een of andere manier is dit toch wel een beetje een bizarre samenwerking. De ruil tussen twee grote superartiesten, Olivia Rodrigo en Robert Smith van de band The Cure, What's Wrong With Me. En dan nu schreeuwen we het van de daken met Tears for Fears en Shout.

En maar hopen dat er bij ons in het computersysteem geen bug zit. De bug van de Dire Straits. En dat op deze woensdag, waar het zometeen hier 4 uur wordt, waar je het nieuws hoort. Dan duiken we samen de avondspits in tussen 4 en 6. Met natuurlijk een pak aan fijne muziek. Dit is onze goede vriend uit New York City, Somber & Homewrecker.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In de haven van Antwerpen zijn een goederentrein en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan een overweg zonder slagbomen. Die zijn er niet in het havengebied om geen onnodig tijdverlies te veroorzaken, aangezien goederentreinen toch langzaam rijden, zegt Infrabel. Door de knal is de vrachtwagen gekanteld en op een rijdende auto terechtgekomen. Als bij wonder was er enkel materiële schade. Ook elektrische steps moeten een nummerplaat krijgen. Dat heeft bevoegd minister Bernard Quintin van de MR gezegd in de commissie Binnenlandse Zaken. De voertuigen duiken al te vaak op bij drughandel en drugsgeweld en zijn naderhand moeilijk te traceren. Een verplichte nummerplaat zou de strijd tegen die misdaden flink vooruit helpen, zegt de minister. Quintin onderzoekt ook of hij nog extra militairen kan inzetten in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. In Eeklo in Oost-Vlaanderen heeft de burgemeester gereageerd op de klachten van enkele leden van het stadspersoneel. Die verwijten hem en zijn schepen een toxisch leiderschap, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Wie niet meewerkt, komt op een zwarte lijst, zeggen de medewerkers. En er is ook sprake van seksistische opmerkingen. De burgemeester ontkent dat er een angstcultuur is en zegt stellig dat personeel correct wordt behandeld. Wel zal hij de klachten grondig laten onderzoeken. Eeklo stelde eerder al een crisismanager aan voor het probleem. En rit 11 in de Vuelta is vertrokken zonder Mats Pedersen. De Deen is al sinds het begin van de Ronde van Spanje op de sukkel met ademhalingsproblemen en wil zijn kansen op het WK eind deze maand in Montreal niet verder hypothekeren. De Vuelta is half weg en er wacht nog een viertal zware bergritten. Een zachte 21 graden vanmiddag. Af en toe breekt de zon door het wolkendek. In het noorden en westen is er een kleine kans op een regenbui.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Fool's Garden, Lemon Tree, vanmiddag hier op Radioland van Maas. Ik heb goed nieuws, de vredesfeesten komen eraan en dat is toch altijd een beetje speciaal in de stad Sint-Niklaas. Vrijdag beginnen ze eraan en we kijken vooral uit naar het Ballonfestival met natuurlijk het opstijgen van die hete luchtballons op de vernieuwde Grote Markt van Sint-Niklaas. We zijn eens benieuwd. Dit is Stevie Wonder en Part-Time Lover. Fijn dat je naar ons luistert.

Dit komt uit het album Notorious van Duran Duran dat in 1986 werd uitgebracht. Dat was Skin Trade. En diezelfde Skin Trade was eigenlijk een beetje een gefaalde hit, want het was niet echt een hele grote hit. In de UK stond het op nummer 22, maar ik vind het persoonlijk wel een leuk liedje. En dan nu Usher en zometeen ook The Verve met Bittersweet Symphony.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Straks ben je weer helemaal op de hoogte van al het lokale nieuws uit het Waasland. Hier bij Radioland van Waas. Trouwens, je kan reageren op onze programma's via onze WhatsApp. En die kan je dan weer terugvinden op onze website rlvb.be. Hier is Marshmallow en Kelsia Ballerini.

0: Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. In Sint-Niklaas is het schooljaar gisteren goed en gezond gestart. Zo kregen alle leerlingen op de broederschool Biotechnische en Sport tijdens de speeltijd een stukje fruit of groente, geschonken door de VZW Enchanté. Gezond eten is niet voor elke leerling even toegankelijk, dus wil ook de stad die gezonde voeding zoveel mogelijk ondersteunen. U hoort schepen van onderwijs Adelheid van Houwermeijer daarover bij TV Oost.
1: Smullen op school is het project van de stad Sint-Niklaas, waarbij wij alle basisscholen de kans bieden om dagelijks, liefst en anders minimaal 3 dagen in de week, een gezonde snack of soep of een gezond ontbijt aan te bieden aan al hun kinderen. En we gaan er echt wel voor dat dat voor alle kinderen moet zijn en niet alleen voor kind X of Y, waarvan dat we weten dat het thuis moeilijk gaat. We hebben als budget uitgetrokken voor dit schooljaar 80.000 euro. En dat gaat stapsgewijs omhoog tot 300.000 euro tegen het einde van deze bestuursperiode.
0: Het treinverkeer tussen Antwerpen-Zuid en Sint-Niklaas heeft gisterenavond een tijd lang hinder ondervonden door de aanwezigheid van personen nabij de sporen in Zwijndrecht. Reizigers moesten daardoor rekening houden met vertragingen en afschaffingen. Zo moesten ook verschillende IC-treinen richting Antwerpen Centraal tijdelijk worden omgeleid via Puurs en Mechelen. In de rechtbank van Dendermonde is gisteren de zaak behandeld van een 40-jarige man uit Temse die 2 vrouwen aanviel in Basel en Temse. Hij rande hen aan en probeerde hen te wurgen. De slachtoffers overleefden de feiten en stonden gistermiddag oog in oog met de man, wat voor hen bijzonder zwaar was. De beklaagde ontkent de feiten niet, maar hij zegt dat hij onder invloed van drugs was en een moeilijke dag had. Het Openbaar Ministerie vraagt 13 jaar cel. De gemeente Temse heeft gisteren zijn politiereglement aangepast door de invoering van het nieuwe strafwetboek. Lichte strafrechterlijke feiten en vormen van overlast kunnen voortaan sneller met een gasboete worden aangepakt. Een gasboete die tot 500 euro kan oplopen. Op die manier worden bijvoorbeeld overlast aan speelpleintjes en sportterreinen en ook sluikstorten en zwerfvuil makkelijker en strenger bestraft. Wie overlast veroorzaakt, krijgt vaak wel eerst de kans op bemiddeling via de bemiddelingsambtenaar van Dendermonde. En voetbalclub SK Beveren heeft met de 29-jarige Arno Verschuren een nieuwe middenvelder binnengehaald. Verschuren komt over van het Nederlandse FC Twente. Hij speelde zo'n 7 seizoenen in de Eredivisie, onder meer ook bij Sparta Rotterdam en NAC Breda. En hij was in België actief bij Lommel en Westerlo. Bij Geel-Blauw tekent hij nu voor 3 jaar. Zondagavond kan hij al debuteren op de Freetiel in de thuiswedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven.

Kings of Leon, You Somebody. Tweede schooldag vandaag, woensdag 2 september. En misschien met wat geluk heb jij al een favoriete leerkracht. Een meester of een juf. Ik zou het van graag willen weten hoe die noemt. Je mag het me altijd eens laten weten. En op welke school? Dat kan via WhatsApp, via onze website rlvw.be. Klik op het icoontje en stuur me maar een mailtje. Dit is Donna Summer, State of Independence.

Sienna Spiro, Great Expectations hebben we ook wel een beetje. Want dit weekend vredesfeesten en hopelijk valt het weer mee. Maar ik heb goed nieuws. Vrijdag kan er nog een buitje vallen, maar zaterdag en zondag wordt het absoluut goed weer in onze regio. Met temperaturen tot 22 en 24 graden. En dan kan je vrijdag bijvoorbeeld gaan kijken naar Two Fabiola en ook DJ Pat Crimson en discobar Almoeder. Zaterdag wel een paar grote namen hoor. Hoover van Christophe, Laurette, Sorobert en kapitein Binocchio. Als je daarvan houdt. En op zondag komt Raymond van het Groenewoud. En ook een beetje reclame maken voor Plein Air. Dat gaat door op het Apostelplein. Waar ook een aantal artiesten zullen optreden. En een van die artiesten is de Sint-Niklaas Orly. Ik heb een goed idee. We gaan een liedje draaien van Orly. Zullen we dit eens draaien? Dit is Vibe uit Sint-Niklaas. Dit is Orly.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: In de haven van Antwerpen zijn een goederentrein en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan een overweg zonder slagbomen. Die zijn er niet in het havengebied om geen onnodig tijdverlies te veroorzaken, aangezien goederentreinen toch langzaam rijden, zegt Infrabel. Door de knal is de vrachtwagen gekanteld en op een rijdende auto terechtgekomen. Als bij wonder was er enkel materiële schade. Ook elektrische steps moeten een nummerplaat krijgen. Dat heeft bevoegd minister Bernard Quintin van de MR gezegd in de commissie Binnenlandse Zaken. De voertuigen duiken al te vaak op bij drughandel en drugsgeweld en zijn naderhand moeilijk te traceren. Een verplichte nummerplaat zou de strijd tegen die misdaden flink vooruit helpen, zegt de minister. Quintin onderzoekt ook of hij nog extra militairen kan inzetten in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. In Eeklo in Oost-Vlaanderen heeft de burgemeester gereageerd op de klachten van enkele leden van het stadspersoneel. Die verwijten hem en zijn schepen een toxisch leiderschap, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Wie niet meewerkt, komt op een zwarte lijst, zeggen de medewerkers. En er is ook sprake van seksistische opmerkingen. De burgemeester ontkent dat er een angstcultuur is en zegt stellig dat personeel correct wordt behandeld. Wel zal hij de klachten grondig laten onderzoeken. Eeklo stelde eerder al een crisismanager aan voor het probleem. En rit 11 in de Vuelta is vertrokken zonder Mats Pedersen. De Deen is al sinds het begin van de Ronde van Spanje op de sukkel met ademhalingsproblemen en wil zijn kansen op het WK eind deze maand in Montreal niet verder hypothekeren. De Vuelta is half weg en er wacht nog een viertal zware bergritten. Een zachte 21 graden vanmiddag. Af en toe breekt de zon door het wolkendek. In het noorden en westen is er een kleine kans op een regenbui.

0: daar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
6: The music sounds great.
5: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd

Twee jaar geleden werd dit liedje nog eens in een nieuw jasje gestoken door de Franse DJ Bob Sinclair. Dit was Bananarama met de originele Cruel Summer uit 1983. We draaien natuurlijk ook nieuwe platen. Judith zometeen, I'd Love to Be in Love. Maar eerst Chris Rea. Vorig jaar overleden, dacht ik, hè? Er is een van zijn mooie liedjes hoor. Chris Rea, dit is een auberge.

met de kriebels in de buik. Zo gaat dat, de Judith. And I'd love to be in love. Straks Meghan Trainor in de radio, maar eerst terug. Radio Lounge van Vaas. Naar 1982 met de Laurie Spee en How Many.

Disconnected van Stereo MC's. En misschien is het wel tijd om te deconnecteren. Ook dat mag natuurlijk, want je werkdag zit er helemaal op. Alle gsm's uit, zodat de baas je niet kan bereiken. En even in je zetel gaan zitten en tot rust komen op deze woensdag. Dit is Sade. 1986 was het. 6 minuten lang, geniet ervan. Is it a crime? En dan lokaal nieuws.

0: Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. In Sint-Niklaas is het schooljaar gisteren goed en gezond gestart. Zo kregen alle leerlingen op de broederschool Biotechnische en Sport tijdens de speeltijd een stukje fruit of groente, geschonken door de VZW Enchanté. Gezond eten is niet voor elke leerling even toegankelijk, dus wil ook de stad die gezonde voeding zoveel mogelijk ondersteunen. U hoort schepen van onderwijs Adelheid van Houwermeijer daarover bij TV Oost.
1: Smullen op school is het project van de stad Sint-Niklaas, waarbij wij alle basisscholen de kans bieden om dagelijks, liefst en anders minimaal 3 dagen in de week, een gezonde snack of soep of een gezond ontbijt aan te bieden aan al hun kinderen. En we gaan er echt wel voor dat dat voor alle kinderen moet zijn en niet alleen voor kind X of Y, waarvan dat we weten dat dat thuis moeilijk gaat. We hebben als budget uitgetrokken voor dit schooljaar 80.000 euro en dat gaat stapsgewijs omhoog tot 300.000 euro tegen het einde van deze bestuursperiode.
0: Het treinverkeer tussen Antwerpen-Zuid en Sint-Niklaas heeft gisterenavond een tijd lang hinder ondervonden door de aanwezigheid van personen nabij de sporen in Zwijndrecht. Reizigers moesten daardoor rekening houden met vertragingen en afschaffingen. Zo moesten ook verschillende IC-treinen richting Antwerpen Centraal tijdelijk worden omgeleid via Puurs en Mechelen. In de rechtbank van Dendermonde is gisteren de zaak behandeld van een 40-jarige man uit Temse die 2 vrouwen aanviel in Basel en Temse. Hij rande hen aan en probeerde hen te wurgen. De slachtoffers overleefden de feiten en stonden gistermiddag oog in oog met de man, wat voor hen bijzonder zwaar was. De beklaagde ontkent de feiten niet, maar hij zegt dat hij onder invloed van drugs was en een moeilijke dag had. Het Openbaar Ministerie vraagt 13 jaar cel. De gemeente Temse heeft gisteren zijn politiereglement aangepast door de invoering van het nieuwe strafwetboek. Lichte strafrechtelijke feiten en vormen van overlast kunnen voortaan sneller met een gasboete worden aangepakt. Een gasboete die tot 500 euro kan oplopen. Op die manier worden bijvoorbeeld overlast aan speelpleintjes en sportterreinen en ook sluikstorten en zwerfvuil makkelijker en strenger bestraft. Wie overlast veroorzaakt, krijgt vaak wel eerst de kans op bemiddeling via de bemiddelingsambtenaar van Dendermonde. En voetbalclub SK Beveren heeft met de 29-jarige Arno Verschuren een nieuwe middenvelder binnengehaald. Verschuren komt over van het Nederlandse FC Twente. Hij speelde zo'n 7 seizoenen in de Eredivisie, onder meer ook bij Sparta Rotterdam en NAC Breda. En hij was in België actief bij Lommel en Westerlo. Bij Geel Blauw tekent hij nu voor 3 jaar. Zondagavond kan hij al debuteren op de Vreetiel in de thuiswedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven.

25 jaar geleden stond Roger Sanchez in de hitlijsten met Another Chance. En dan denk je bij jezelf, wat vliegt de tijd toch snel. En dat klopt ook wel voor een stuk, maar als je dan terugkeert naar 1983 en deze draait van David Bowie, ja, dan word je echt wel oud als je deze plaat nog gekend hebt. Dit is Let's Dance.

0: anymore.
1: Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuik Trail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Tijdens de vredefeesten is er natuurlijk ook muziek. 3 dagen lang live muziek, verspreid over de stad. Van lokale ontdekkingen tot grote publieksnamen, op elk podium valt wat te beleven. Alle concerten zijn gratis en vrij toegankelijk. Er zijn verschillende podia: de Castro, de Casino, Heimanplein, Terrazza, Park en Colab Circus. Alle info is te vinden op www.vredefeesten.be. Tijdens de vredefeesten vult het luchtruim boven Sint-Niklaas zich opnieuw met tientallen kleurrijke ballonnen in alle soorten en maten. Zowel 's ochtends vanaf 7 uur als 's avonds vanaf 5:30 stijgen de opvang op de grote markt van klassieke hete luchtballonnen tot speelse special shapes. Het Lantaarnballonballet vindt plaats op vrijdagavond om 10:30. Dat is een spektakel waarbij gasbranders op klanken van muziek oplichten en zorgen voor een spectaculaire show.
2: Land van Waas. The music sounds great.

0: Desbranche van Frans Gall. Zometeen tussen 6 en 7 Johan Waterschoot met After Dinner onder het motto The Music Sounds Great. Even tot rust komen na een drukke werkdag. Met wat patatjes en wat soep, misschien, je weet maar nooit. We zijn er morgen vroeg om 7 uur in de Wakkere Waaslander. Maak er nog een fijne avond van. En veel plezier straks om 7 uur met Johan van den Berg.
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn,

als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben,

0: Dankjewel.
1: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
2: Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquart was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.

0: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
1: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
2: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Johan Waterschoot.
1: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: twee pareltjes bij elkaar. Nena Cherry met haar pop-hip-hop invloeden. En Youssoun N'Dour, Senegalese afkomst met die mooie West-Afrikaanse klanken. Ja, 7 seconds gaat eigenlijk over de eerste 7 seconden dat een mens op de wereld komt. Het idee erachter is eigenlijk wel heel mooi hoor. Een baby komt ter wereld eigenlijk zonder besef van huidskleur, racisme, geweld of problemen die de mensen op dit moment elkaar wel aandoen. Het is pas later dat een kind leert dat er vooroordelen zijn, tegenstellingen en dat de samenleving niet zo makkelijk in elkaar zit. Nena Cherry wilde samen met haar medeschrijvers bereiken dat ze een antiracistisch en humanistisch lied konden maken. Ja. Een van de meest opvallende aspecten van die 7 seconds is dat het nummer in 3 talen werd gezongen. Het Wolof, dat is de belangrijkste taal in Senegal. Senegal, waarin Youssoun N'Dour zingt in het Frans en in het Engels natuurlijk. Welkom in After Dinner. Schuif maar aan tafel. Radio
1: Lifestyle. After Dinner, One Hit Wonder.
2: This generation rules the nation with version.

met je linker de rechter pret sigaret eens even door. Ja, daar ging het over, hè. Onze One Hit Wonder uit 1982. Musical Youth en Pass the Dutchie. Ik geef ook graag de volgende plaat even door aan jullie. Gladys Knight and the Pips, It's a Better Than Good Time. Talking Heads nu met Road to Nowhere.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

van Living in a Box. Ja, die werden bekend eind jaren 80 met een groepsnaam als titel van de plaat. Living in a Box, Living in a Box. En toen kwam ook deze Room in Your Heart. We hebben hier altijd plaats aan tafel. Als jullie willen aanschuiven voor een amuseke, een soepeke, willen jullie voorgerecht, een hoofdgerecht of een lekker muzikaal aperitief. We hebben het allemaal in huis met dadelijk En Vogue en My Love. You never gonna get it. Maar jullie wel. De liefde voor muziek met New Radicals. You got what you give.

Psychedelic music en op de radio, het was niet wereldvreemd in 1972. Steely Dan was er heel sterk in Do It Again. Wil ik graag doen. Nog eens een plaatje van Danny Klein spelen en haar band Vaya Con Dios. Nee, na la la. La.

voilà, die zeg het waar het op staat. Je moet het durven. Je ziet er goed uit. Voilà. Op de first date al? Well, het zou wel kunnen. Joe Dolan uit 1970 was dat. Hey. Radio Land van Baas. Hey, daar gaat ze. Ze is al een tijdje vertrokken in 1990. Clouseau.

Ook al zong hij dat hij de Nobelprijs mocht uitreiken, heeft hij nooit gekregen. Maar zit in ons hart, hè. Koen Wouters en de Chris van Clouseau uit 90. Jongen, het gaat vooruit, hè. 36 jaar geleden dat die plaat uitkwam. Mijn lieve vrienden.

Hey, hey, ik hoor jullie morgen graag terug. Morgenavond na Michiel Tiroon. Vanaf 6 uur schuiven we weer aan tafel en dan haal ik weer platen boven. Als aperitiefje, als dessert of een lekker eetmaal. Van de jaren 70, 80 en 90.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de ronde van

0: Van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquard was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
1: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
6: The music sounds great.
1: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Johan van den Berg.
5: Dit is Punch.

0: Going underground, zoals Paul Weller en zijn Jam destijds in 1980. En wij mogen dat hier eindelijk ook weer gaan doen op de woensdagavond met een uitgelezen, bijna vergeten ethisch parel tijdens het eerste uur van ons samen zijn met een uniek rockmonument straks rond 8:15. Met een exclusieve New Wave Club Classic rond 8:40. En last but not least natuurlijk ook weer met wat nieuwe muzikale oogst tussendoor. En we zijn eigenlijk nog niet echt goed vertrokken. Of de eerste fijne hap nieuwe oogst valt hier zo dadelijk al zomaar uit de lucht in onze handen. Een hap die we overigens te danken hebben aan onze Angèle, want die heeft opnieuw een serieus schot voor de boeg gelost voor haar nieuw album Instinct, waaraan trouwens ook meegewerkt zal worden door Caroline Polacek en die van Justice en Soulwax. Het Soulwaxiaans gehalte is trouwens ook al hoog op de nieuwe single. Ze komt er zo dadelijk aan, vooraleer we daarna in de bioscoop belanden met onze vrienden van de Circumwaves. Ons Angèle dus, met Une Survie.
1: Dit is Punch, jouw pittige muzikale cocktail op woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg. De nieuwe muzikale oogst.

het Amateur Hour voor de onvoorwaardelijke die-hard fans van de broertjes Mile van de Sparks. Was dus daarnet nog eens aangebroken. Maar dat betekent hoegenaamd nog niet dat we hier straks de liefhebbers van de Fountains DC en die kersverse Marianne van hen in de kou gaan laten staan. Net zo min als die van deze fun-loving criminals trouwens.

0: Disco Lies. Begin juli verkondigde Richard Melville Hall van Moby die niet mist te verstaande boodschap nog op Rock Werchter. En nu deed hij dat hier dus nog eens dunnetjes over bij ons in Punch, waarin we zo dadelijk trouwens nog eens de gelegenheid zullen krijgen om ons voluit over te geven aan een nieuwe, stevig uit de kluiten gewassen brok nieuwe muzikale oogst van een groep uit The Isle of Wight. Die luistert naar de naam van The Optimists. Hier zijn ze, frontman Matt Reed en zijn vrienden, over dat ene moment tijdens de afgelopen zomer dat blijkbaar voor hen aanvoelde als the first time again.
1: De nieuwe muzikale oogst.

0: die op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuik Trail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Tijdens de vredefeesten is er natuurlijk ook muziek. 3 dagen lang live muziek verspreid over de stad. Van lokale ontdekkingen tot grote publieksnamen, op elk podium valt wat te beleven. Alle concerten zijn gratis en vrij toegankelijk. Er zijn verschillende podia: de Castro, de Casino, Heimanplein, Terrazza, Park en Colab Circus. Alle info is te vinden op www.vredefeesten.be. Tijdens de vredefeesten vult het luchtruim boven Sint-Niklaas zich opnieuw met tientallen kleurrijke ballonnen in alle soorten en maten. Zowel 's ochtends vanaf 7 uur als 's avonds vanaf 5:30 stijgen ze op van op de grote markt, van klassieke hete luchtballonnen tot speelse special shapes. Het Lantaarnballonballet vindt plaats op vrijdagavond om 10:30. Dat is een spektakel waarbij gasbranders op klanken van muziek oplichten en zorgen voor een spectaculaire show. Radio Lans van Waas.
1: Radio Lans van Waas. Dit is Punch, jouw pittige muzikale cocktail op woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg.

0: We found love, terwijl Rihanna en Calvin Harris hier daarnet de liefde nog eens mochten herontdekken, staan wij hier dan weer op het punt om eindelijk nog eens een uitgelezen, bijna vergeten ethisch parel op de kop te tikken.
1: De bijna vergeten tachtiger.
0: Ja, en het is er al meteen ook een die de lat in ons nieuwe radioseizoen al meteen erg hoog legt. Ondanks het feit dat hij in het gezegende jaar 1989 toch niet zo heel veel brokken heeft kunnen maken in de hitparades van toen. Een 41ste stek in de Britse charts en een tweede plaats in de Modern Rock charts in de Verenigde Staten bleek het hoogst haalbare. Maar het door frontman Guy Chadwick zelf gecomponeerde I Don't Know Why I Love You blijft toch echt wel een bijzonder sterk nummer van de jongens van de House of Love. En daarom zijn we het vanmiddag dus nog eens van onder het stof gaan halen in ons archief. Hier zijn ze nog eens, Guy Chadwick en zijn House of Love met I Don't Know Why I Love You.

Pretend We're Dead. Doen alsof hij dood is, zoals de dames van L7 daarnet. Ik denk niet dat deze Matt Berninger van The National dat zo dadelijk van plan is, ondanks een licht aangeschoten toestand. Ver in tegendeel. En de god waarin hij niet gelooft, zal dat zo dadelijk ook aan de lijve mogen ondervinden. Martini Mifazzo.

Martini met Fatso, terwijl Matt Berninger hier daarnet nog eens als een duivels kwam ontbinden, zijn wij hier vast van plan om straks in de aanloop naar het nieuws en de mededelingen van 8 uur nog eens koers te zetten naar Tokio met de jongens van Japan. Maar eerst willen deze Black Kids die bijna ex-madame van hen nog eens op haar plaats komen zetten. They're not gonna teach her new boyfriend how to dance with her. Met name

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet in.

0: gevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquard was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.
1: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

0: Een gouden droom van een song zal het wellicht ook anno 2026 nog wel zijn voor Jim Kerr en zijn Simple Minds. Maar nieuw is hij natuurlijk al lang niet meer. Ja, en over al dan niet New Gold Dreams gesproken. Wij mogen de onze hier vanavond nog beleven tot een uur of negen met een subliem rockmonument. Met een alweer ronkende New Wave Club Classic. En last but not least natuurlijk ook nog met een ultieme fijne hap nieuwe muzikale oogst. Ja, en wat Phoebe Bridgers dan weer met Lost Boys heeft, gaan we zo dadelijk allicht wel te weten komen.
1: Dit is Punch, jouw pittige muzikale cocktail op woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg.

0: Swing, swing. Het is dus met overigens best goed dansbare kwinkslag van de All American Rejects uit Oklahoma. Dat we vanavond terecht zijn gekomen in het verhaal van ons rockmonument van deze week.
1: Het rockmonument van de week.
0: En het is er meteen ook een dat heel zeker herinneringen gaat oproepen bij de al wat oudere sportliefhebbers onder ons. Het nummer Peaches van Chris Cornell en zijn Stranglers werd in de jaren 70 en 80 namelijk lange tijd gebruikt voor de begingeneriek van Sportweekend. Tegelijk was het nummer destijds ook omstreden door het nogal ruwe en seksueel expliciete taalgebruik in de originele versie, die later trouwens zou worden aangepast. Het nummer kon destijds zelfs niet gedraaid worden op de BBC Radio, maar toch haalde het nog een achtste plaats in de charts. Hier zijn ze in ieder geval nog eens, de Stranglers, met

0: De Peaches van de Stranglers gaan er hier straks wellicht niet meer aan te pas komen bij een zich alweer onsterfelijk wanende Billy Joe Armstrong van Green Day. En ook deze door de Chemical Brothers geviseerde Boys and Girls lijken er maar weinig mee te maken te hebben. Heb ik toch de indruk.
1: Hey girls, be boys, superstar DJs.

0: Francesco Rossi, zijn papieren vliegtuigje, leidt ons hier daarnet vakkundig en vooral ook vlekkeloos naar onze ultieme fijne hap nieuwe muzikale oogst van vanavond. En dat is er meteen ook een van bekende komaf. Het heeft met name frontman Greg Dulley en zijn Afghan Wigs nog eens behaagd om met nieuw werk uit te pakken. Je weet wel, die heren die er hun hand niet voor omdraaien om probleemloos een perfecte mix van dampende rock, een duister sfeertje en broeierige soul uit hun mouw te schudden. En dat doen ze dus ook op hun nieuw album Soft Control, dat, het moet gezegd, toch wel net iets softer klinkt dan wat we van ze gewend zijn. Getuige daarvan is trouwens ook deze nieuwe kleine. Hier zijn ze, The Afghan Wigs, met Loose Talk.
1: De nieuwe muzikale oogst. In

0: I Care. Het is goed om te horen dat onze New Wave Club Classic, blijkbaar zelfs ook zanger Brandon Yates en zijn vrienden van Turnstile, alles behalve onberoerd gaat laten.
1: De New Wave Club Classic.
0: Ja, en we moeten daar vanavond trouwens nog eens voor in het Duitse Kiel zijn. Want dat was destijds ook de plaats waar frontman Andy A. Schwartz en zijn vrienden van de groep No More destijds sleutelden aan hun industriële New Wave projecten. Het gezelschap wist op die manier één keer serieus te scoren in de internationale underground scene met het nummer Suicide Commando. Leuk wist je dat je in dat verband is trouwens dat er bij ons in Leopoldsburg uiteindelijk in 1986 ook een industrial New Wave bende zou opstaan die zichzelf naar het nummer vernoemde. Hier zijn ze in ieder geval nog eens, die van het Duitse No More met Suicide Commando. She was my

Ready for the Floor, zoals die van Hot Chip in 2008. Ik denk niet dat deze Elida Cicek en haar vrienden van de Genkse groep Illa het momenteel zijn. Maar in tegenstelling tot wat ze daar misschien zelf over denken, hoeven ze zich er dus ook absoluut niet voor te verontschuldigen of te schamen. Hun sorry is dus eigenlijk nergens voor nodig.

sorry. We zullen ze dan maar aanvaarden, zeker. De excuses van onze Leida en haar Illa-bende. Kwestie van ons zo dadelijk al voluit kunnen gaan concentreren op wat er hier morgen weer te gebeuren staat. Samen met Brian Molko en zijn vrienden van Placebo. Onze Pure Morning begint hier alvast weer om 7 uur met Michiel. Maar eerst doen wij hier straks ook nog onze punchlichten uit met het sublieme New Life van Depeche Mode en met 10 over 10 van Royal Blood. Maak er straks in ieder geval ook na 9 uur nog een mooie woensdagavond van. En wat mij betreft tot nu zaterdagmiddag om 12 uur voor onze eerste afspraak op zaterdag van het seizoen. Of tot woensdagavond om 7 uur voor onze volgende punchafspraak. Tot dan!

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Het commando dat maandagnacht de massale overval op een boerderij in Gelderland in Nederland uitvoerde, is eerst samengekomen in Brussel, dat schrijven Nederlandse media. In een loods in de hoofdstad zouden ze zijn gebriefd en bewapend. Bij de schietpartij die volgde is een beveiligingsagent van het geviseerde gebouw doodgeschoten. Hij raakte twee agenten zwaar gewond. 35 verdachten uit het criminele milieu zitten intussen in hechtenis, onder hen ook Belgen, Fransen en Noord-Afrikanen. De Nederlandse politie heeft inmiddels ook wapens en diverse voertuigen in beslag genomen in het onderzoek. Vermoedelijk had de actie te maken met een afrekening tussen drugbendes. De oversterfte in ons land door de hitte afgelopen zomer ligt nog hoger dan aanvankelijk gedacht. Nieuwe cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano tonen voor de drie hittegolven samen 2.935 overlijdens meer dan normaal. De meeste hittedoden vielen tijdens de eerste hittegolf. Zaterdag 27 juni blijft de dodelijkste dag. Dan stierven 641 mensen op één dag tijd. Bij een schietincident in Jette bij Brussel zijn twee mensen opgepakt. Aan de schoten ging een discussie vooraf tussen groepen jongeren. Later bleken de schoten afgevuurd met een alarmpistool, dat is inmiddels ook teruggevonden. Bij het incident raakte niemand gewond. Het parket van Brussel onderzoekt de zaak verder. En er is een grote opflakkering geweest van de natuurbrand in de Hoge Venen. Die opflakkering vond plaats in het noordoosten van het getroffen gebied. Er zijn helikopters ingezet en extra hulpdiensten ingeschakeld. Maar tegen de avond was het vuur weer onder controle. De provincie-gouverneur van Luik zegt dat waakzaamheid duidelijk geboden blijft. Grote delen van het gebied blijven voorlopig ook nog verboden terrein voor toeristen. In de nacht bewolking en lichte regen, minimaal tot 16 graden. Daarna een wisselvallige start van de donderdag, maar in de namiddag komen er zonnige perioden en kan het kwik naar 24 graden klimmen.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Het commando dat maandagnacht de massale overval op een boerderij in Gelderland in Nederland uitvoerde, is eerst samengekomen in Brussel, dat schrijven Nederlandse media. In een loods in de hoofdstad zouden ze zijn gebriefd en bewapend. Bij de schietpartij die volgde is een beveiligingsagent van het geviseerde gebouw doodgeschoten. Hij raakte twee agenten zwaar gewond. 35 verdachten uit het criminele milieu zitten intussen in hechtenis, onder hen ook Belgen, Fransen en Noord-Afrikanen. De Nederlandse politie heeft inmiddels ook wapens en diverse voertuigen in beslag genomen in het onderzoek. Vermoedelijk had de actie te maken met een afrekening tussen drugbendes. De oversterfte in ons land door de hitte afgelopen zomer ligt nog hoger dan aanvankelijk gedacht. Nieuwe cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano tonen voor de drie hittegolven samen 2.935 overlijdens meer dan normaal. De meeste hittedoden vielen tijdens de eerste hittegolf. Zaterdag 27 juni blijft de dodelijkste dag. Dan stierven 641 mensen op één dag tijd. Bij een schietincident in Jette bij Brussel zijn twee mensen opgepakt. Aan de schoten ging een discussie vooraf tussen groepen jongeren. Later bleken de schoten afgevuurd met een alarmpistool, dat is inmiddels ook teruggevonden. Bij het incident raakte niemand gewond. Het parket van Brussel onderzoekt de zaak verder. En er is een grote opflakkering geweest van de natuurbrand in de Hoge Venen. Die opflakkering vond plaats in het noordoosten van het getroffen gebied. Er zijn helikopters ingezet en extra hulpdiensten ingeschakeld. Maar tegen de avond was het vuur weer onder controle. De provincie-gouverneur van Luik zegt dat waakzaamheid duidelijk geboden blijft. Grote delen van het gebied blijven voorlopig ook nog verboden terrein voor toeristen. In de nacht bewolking en lichte regen, minimaal tot 16 graden. Daarna een wisselvallige start van de donderdag, maar in de namiddag komen er zonnige perioden en kan het kwik naar 24 graden klimmen.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.